0: Het voor mij gekeurd u.
1: Zit u.
0: Spoorling van McGlaagel.
1: Van McGlaagel.
2: Zet u in mijn klok.
1: Go ahead.
2: Go ahead, Cinematic 112, Terra Guy, please.
1: 10-4.
3: 1-1, copy the rip.
1: 10-4.
3: What's the grapple?
1: 10-4.